We zijn die jaren gekeerd. Schuldigen zijn bij zijn rachanda. Hoe zit het door op ons allerman gaat? Het is daar een meerder. De nieuwe bij zijn rachanda.